0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

Goedemorgen. In Merchtem hebben ruim 200 mensen gisteravond meegelopen in een stille mars voor Hamza, de 7-jarige jongen die vorige week dood werd teruggevonden in een appartement in het centrum van de gemeente. De deelnemers brachten met bloemen, knuffels en kaarsen een eerbetoon aan het gebouw waar het slachtoffer werd teruggevonden. De oom van de jongen zit in de cel op verdenking van moord. Ook de moeder en de huisgenoten zitten nog vast voor schuldig verzuim. Steeds meer Fransen werken als grensarbeider in België. Dat zegt HR-bedrijf SD Works. Midden 2025 telde België zo'n 52.000 inkomende grensarbeiders, van wie het overgrote merendeel, bijna 40.000, uit Frankrijk afkomstig is. 10 jaar geleden lag dat aantal nog rond de 36.000. De meeste Fransen zijn aan de slag in de grensstreek rond Henegouwen, namen West- en Oost-Vlaanderen. Omgekeerd steken ook ruim 85.000 Belgen de grens over om te werken. Sport. Het was een succesvolle Belgische voetbalavond. Zowel Anderlecht als AA Gent hebben zich geplaatst voor de beslissende voorronde van een Europees toernooi. Anderlecht won in de Europa League met 3-2 van het Griekse PAOK Saloniki. In de laatste voorronde neemt Anderlecht het op tegen het Kazachse Kairat Almaty. In de Conference League volstond voor AA Gent een 1-1 gelijkspel tegen het Zweedse Göteborg. Na de 1-0 zege in de heenwedstrijd, zij nemen het in de laatste voorronde op tegen het Schotse Hibernian. Zonnig en tropisch warm vandaag, 29 graden aan zee tot 37 graden elders. Code oranje geldt in de meeste provincies. Morgen afwisselend zon en wolken, er kunnen ook regen- en onweersbuien vallen. Minder warm ook, 24 graden aan zee tot 30 in het centrum. Zondag opnieuw wisselend bewolkt, het blijft op de meeste plaatsen droog tot 28 graden. En begin volgende week wordt het minder warm en meer bewolkt.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste...

0: bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denk je?
1: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja?
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.

0: thuis.
1: Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt. Hey.

Goedemorgen. De federale politie en verkeersinstituut Vias waarschuwen voor TripRank, een nieuwe applicatie die roekeloos rijgedrag en straatreizen aanmoedigt. Dat schrijft het laatste nieuws. De app werkt als een soort Strava voor autorijders, waar gebruikers punten kunnen verzamelen door zo snel mogelijk te rijden. Om viraal te gaan op sociale media betaalt de ontwikkelaar zelfs jongeren om filmpjes van een gevaarlijke rit online te zetten. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk onderzoekt intussen of de app in ons land verboden kan worden. De Verenigde Staten hebben een ander vliegtuigschip gestuurd naar het Midden-Oosten. En dat ter aflossing van de ruim 5000 opvarenden van het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln. Het schip ligt al bijna 9 maanden in het Midden-Oosten en is ruim 200 dagen op rij niet meer aangemeerd. Familieleden trokken de voorbije weken aan de alarmbel over voedseltekorten, slechte hygiëne en zware mentale uitputting. Amerikaanse media melden ook dat matrozen aan boord van het vliegtuigschip de laatste maanden overboord zijn gesprongen of pogingen hebben ondernomen om dat te doen. Sport, een verrassing van formaat op het EK atletiek in Birmingham. Saliha Ghis heeft zilver gepakt in de finale van het hingstapspringen. De 30-jarige atlete werd pas in laatste instantie opgeroepen voor de Belgische selectie. Maar ze overtrof zichzelf met een sprong van 14,46 meter. Ghis bezorgt België zo de eerste Europese medaille in de discipline sinds Bolshakova in 2010. Zonnig en tropisch warm vandaag, tot 37 graden in het centrum en 28 aan zee. Code oranje geldt in de meeste provincies. Morgen minder warm, tot 30 graden. Er is ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Zondag opnieuw wisselend bewolkt, meestal droog tot 28 graden. Begin volgende week wordt het minder warm en ook meer bewolkt.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA-familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA.

0: Voorwaarden op ikea.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
1: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
1: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op ikea.be.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim. Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.

Goedemorgen. De federale overheidsdienst Economie heeft dit jaar al ruim 1000 klachten ontvangen over hersteldiensten, zoals malafide loodgieters en elektriciëns. Het gaat vooral om woekerprijzen, slecht uitgevoerde herstellingen en onduidelijke facturen. De overheid herhaalt daarom haar campagne Pech in huis. Je kan problemen vermijden door vooraf duidelijke prijsafspraken te maken, offertes goed te bewaren en je nooit onder druk te laten zetten om meteen te betalen. De federale politie en verkeersinstituut FIAS waarschuwen voor TripRank, een nieuwe applicatie die roekeloos rijgedrag in straatraces aanmoedigt. Dat schrijft het laatste nieuws. De app werkt als een soort Strava voor autorijders, waar gebruikers punten verzamelen door zo snel mogelijk te rijden. Om viraal te gaan op sociale media betaalt de ontwikkelaar zelfs jongeren om filmpjes van hun gevaarlijke ritten online te zetten. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk onderzoekt intussen of de app in ons land verboden kan worden. De radicaal-rechtse politicus Nigel Farage keert officieel terug in het Britse parlement. De leider van de Reform UK won de tussentijdse verkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton met 62% van de stemmen. Farage had die verkiezing zelf uitgelokt na ophef over verzwegen donaties. Omdat de traditionele grote partijen de stembusgang boycotten, nam hij het vooral op tegen ludieke kandidaten. Zijn grootste uitdager was de satirische Count Binface, een komiek met een vuilbak op zijn hoofd die bijna 9500 stemmen kreeg. Zonnig en tropisch warm vandaag tot 37 graden in het centrum en 28 aan zee. Code oranje geldt in de meeste provincies. Morgen minder warm tot 30 graden. Er is ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Zondag opnieuw wisselend bewolkt, meestal droog tot 28 graden. En begin volgende week wordt het minder warm en meer bewolkt.

0: stralende, zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Mannekes,
5: Bompie.
4: Deze gaan we fantastisch vinden.
5: Denkt u?
4: Vrijdag en zaterdag.
5: Ja?
4: Is het nee?
5: Is het nee?
4: Tegen BTW.
6: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
6: Dat is fantastisch.
4: Zie je wel.
2: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
8: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
10: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
11: Ja, maar kom niet, hè.
10: Oh, jij komt niet.
11: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemorgen. De NMBS schrapt vandaag een aantal P-treinen door de voorspelde hitte. Die extra spitstreinen staan overdag urenlang in de volle zon en hebben vaak geen airco, waardoor het binnen veel te warm wordt. De spoorwegmaatschappij wil zo ook voorkomen dat treinen door oververhitte sporen stilvallen. Je vermijdt vandaag dus het beste spits, neemt best genoeg water mee en je checkt je treinrit vooraf best even via de app van NMBS. De federale overheidsdienst Economie heeft dit jaar al ruim 1000 klachten ontvangen over hersteldiensten, zoals malafide loodgieters, elektriciens en dakwerkers. Het gaat vooral om woekerprijzen, slecht uitgevoerde herstellingen en onduidelijke facturen. De overheid herhaalt daarom haar campagne Pech in Huis. Je kan problemen vermijden door vooraf duidelijke prijsafspraken te maken, offertes goed te bewaren en je nooit onder druk te laten zetten om meteen te betalen. De politie van Dendermonde roept nieuwsgierigen en goudzoekers op om weg te blijven van de werf waar arbeiders een goudschat hebben gevonden. Sinds de vondst proberen heel wat mensen een kijkje te nemen, maar volgens de politie valt er niets meer te rapen. Het goud ligt veilig opgeborgen in een kluis en het terrein is volledig uitgekamd. Bovendien is de werf levensgevaarlijk en verboden terrein, omdat het gebouw nu gesloopt wordt. Je blijft er dus maar beter weg. Zonnig en tropisch warm vandaag tot 37 graden in het centrum en 28 aan zee. Code oranje geldt in de meeste provincies. Morgen minder warm tot 30 graden. Er is ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Zondag opnieuw wisselend bewolkt, meestal droog tot 28 graden. En begin volgende week wordt het minder warm en ook meer bewolkt.

verhalen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1+1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Energy. New truck, big lift.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Dan noem ik nu ze gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
7: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

0: Peter Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes.
4: Alle Drico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
6: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2

Goedemorgen. De politie van Dendermonde roept nieuwsgierigen en goudzoekers op om weg te blijven van de werf waar arbeiders een goudschat ter waarde van 9 miljoen euro hebben gevonden. Sinds de vondst proberen heel wat mensen een kijkje te nemen. Maar volgens de politie valt er niets meer te rapen. Het goud ligt ondertussen veilig opgeborgen in een kluis en het terrein is volledig uitgekamd. Bovendien is de werf levensgevaarlijk en verboden terrein, omdat het gebouw nu gesloopt wordt. Je blijft er dus maar beter weg. De NMBS schrapt een aantal P-treinen door de voorspelde hitte. Die extra spitstreinen staan overdag urenlang in de volle zon en hebben vaak geen airco, waardoor het binnen veel te warm wordt. De spoorwegmaatschappij wil zo ook voorkomen dat treinen door oververhitte sporen stilvallen. Je vermijdt vandaag dus best de spits, neemt best voldoende water mee en je checkt je treinrit best vooraf even via de app van NMBS. Sports Florine Gaspard heeft zich op het EK lange baanzwemmen in Parijs geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. De 24-jarige Belgische klokte in haar reeks een tijd van 25 seconden en dat is goed voor de 13e kwalificatietijd. Vanavond mag ze dus opnieuw het water in voor de halve finales. Gaspard haalde eerder dit toernooi ook al de halve finales op de 100 meter vrije slag en de 100 meter schoolslag. Zonnig en tropisch warm vandaag tot 37 graden in het centrum en 28 graden aan zee. Code oranje geldt in de meeste provincies. Morgen minder warm tot 30 graden. Er is ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Zondag opnieuw wisselend bewolkt, meestal droog tot 28 graden. En begin volgende week wordt het minder warm en meer bewolkt.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mannekes,
5: Bompie,
4: Gees gaat het fantastisch vinden.
6: Denkt het?
4: Vrijdag en zaterdag?
5: Ja.
4: Is het nee?
6: Is het nee?
4: Tegen BTW.
5: Is het nee tegen BTW?
6: Allee, gast.
5: Dat is fantastisch.
4: Zie je wel?
0: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma. Gamma.
0: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oh, jij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemiddag. Het was de drukste julimaand sinds 2019 op Brussels Airport. Op de luchthaven passeerden vorige maand zo'n 2,6 miljoen reizigers. En dat is een stijging van bijna 3% tegenover vorig jaar. De absolute topdag was 20 juli met ruim 92.000 passagiers. Dat kwam door de start van het bouwverlof, vertrekkende Tomorrowland-bezoekers en Formule 1-fans die na Spa-Francorchamps terug naar huis vlogen. Populaire bestemmingen zoals Spanje, Italië en Griekenland trokken traditioneel de meeste vakantiegangers. Als je met diesel rijdt, tank je best vandaag nog even vol, want vanaf morgen stijgt de maximumprijs voor een liter diesel met ruim 7 cent naar 2,28 euro. Volgens de FOD Economie is de stijging een gevolg van de schommelende olieprijzen op de internationale markten, die door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten al maanden onder druk staan. Vandaag stegen ook al de prijzen voor benzine. In Maasmechelen is de brandweer nog altijd bezig met het nablussen van een zware bosbrand in het Mechels bos. Het vuur brak gisteravond uit en vernielde zo'n 1,5 hectare natuurgebied. De vlammen reikten tot hoog in de boomtoppen. Afgelopen nacht flakkerde de brand tot 2 keer toe opnieuw op. 2 bosbrandwagens houden de situatie ter plaatse in de gaten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Zonnig en tropisch warm vandaag tot 37 graden in het centrum en 28 graden aan zee. Morgen wordt het minder warm tot 30 graden. Er is ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Zondag opnieuw wisselend bewolkt, meestal droog tot 28 graden. Begin volgende week wordt het minder warm en meer bewolkt.

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

Goedemiddag. We zitten nu officieel in een derde hittegolf. Het is nu al 7 dagen warmer dan 25 graden, waarvan 3 dagen 30 graden. In Ukkel werd zojuist 32,2 graden gemeten. En daarmee is ook het dagrecord verbroken. Het was nog nooit zo warm op een 14 augustus sinds het begin van de metingen. En mogelijk wordt het ook nog de warmste dag van heel dit jaar, als de temperatuur boven de 35,5 graden uitkomt. En dat is zeker mogelijk, want lokaal wordt er tot 37 graden verwacht. De Russische gevangene die 2 maanden geleden ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge is aan ons land overgeleverd. De man is aangehouden voor de ontsnapping en voor verboden wapenbezit. De man werd in juni naar het ziekenhuis gebracht voor een operatie, maar tijdens een kledingwissel vluchtte hij weg. Pas 2 maanden later werd hij opgepakt in Noord-Frankrijk. Volgens een advocaat had hij zijn ontsnapping niet gepland en was het een ingeving van het moment. Romelu Lukaku is voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Turkije. Lukaku zette in Istanbul zijn handtekening onder een contract van 1 jaar met een optie op een extra jaar. Lukaku noemde Turkije een tweede thuis, want hij woonde daar als kind omdat zijn papa daar toen speelde. Lukaku hoopt bij Fenerbahçe opnieuw op topniveau te spelen, na een mislukt seizoen bij zijn vorige Italiaanse club Napoli. En op het EK atletiek stoten de Belgian Tornadoes, onze mannelijke estafetteploeg, door naar de finale van de 4x400 meter. Ze werden in hun reeks knap tweede. De finale wordt zondag gelopen. Zonnig en snikheet dus tot zo'n 37 graden. Aan zee krijg je wat meer verkoeling bij 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag krijgen we mogelijk regen- en onweersbuien over ons heen. Zondag nog bewolkt, maar meestal droog en 28 graden. En volgende week wordt het minder warm en bewolkt.

0: Mediatip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels

my God, how uplifting and inspiring is he?

0: Mannekes,
1: Bompie,
0: deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt het?
0: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja?
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
3: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
7: Het is uw linkeroor hier, hè.
8: En uw rechteroor.
7: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
8: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
7: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
8: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
7: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
8: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
7: Ja, ja. Het kan anders.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
5: Ja, maar kom niet, hè.
4: Oh, hij komt niet.
5: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemiddag. In Ferrières in de provincie Luik zijn zeker 7 kinderen ziek geworden tijdens een vakantiekamp. Ze hadden in de Ourthe gezwommen en kregen daarna last van misselijkheid en diarree. Dat meldt de burgemeester. Wellicht zijn ze besmet geraakt met de Salmonella-bacterie. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar ze mochten die intussen allemaal verlaten. De kampleiding besliste wel om het kamp vroeger te stoppen. De gemeente raadt iedereen af om op dit moment in de Ourthe te zwemmen. Het waterpeil van de rivier staat heel laag en dat verhoogt de gezondheidsrisico's. We zitten nu officieel in een derde hittegolf. Het is nu al 7 dagen warmer dan 25 graden, waarvan 3 dagen 30 graden. In Ukkel werd zojuist 32,2 graden gemeten. En daarmee is ook het dagrecord verbroken. Het was nog nooit zo warm op een 14 augustus sinds het begin van de metingen. En mogelijk wordt het ook nog de warmste dag van heel dit jaar als de temperatuur boven de 35,5 graden uitkomt. En dat is zeker mogelijk, want lokaal wordt er tot 37 graden verwacht. En op het EK atletiek stoten de Belgian Tornadoes, onze mannelijke estafetteploeg, door naar de finale van de 4x400 meter. Ze hadden de tweede beste tijd van alle teams en het was ook hun beste van het seizoen. Ook de Cheetahs, de vrouwen, mogen naar de finale. Ze hadden de beste verliezende tijd. Zevenkamster Noor Vit staat dan weer 12e na de 100 meter horde. Op dit moment is het hoogspringen bezig en later vandaag doet ze ook nog mee in het kogelstoten en de 200 meter. En op de 1500 meter zijn Pieter Sisk, Ruben Verheijden en Jochem Vermeulen uitgeschakeld. Ze eindigden in hun reeks buiten de top 10. Zonnig en snikheet dus tot zo'n 37 graden. Aan zee krijg je wat meer verkoeling bij 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag krijgen we mogelijk regen en onweersbuien over ons heen. Zondag nog bewolkt, maar meestal droog bij 28 graden.

0: zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Mannekes,
1: Bompie,
0: deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
1: Ja?
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma. Gamma.
3: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 9.

Goedemiddag. In Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 gasexplosies in een gebouw. Dat meldt gasnetbeheerder Sibelga. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd nadat een aannemer bij werken een gasleiding heeft geraakt. Kort daarna gebeurden er 2 explosies. 2 werknemers en een brandweerman raakten gewond. Ze liepen brandwonden op, maar het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Het gaslek heeft intussen ook een impact op het tramverkeer in Brussel. Tramlijnen 92 en 93 zijn onderbroken. In Ferrières in de provincie Luik zijn zeker 7 kinderen ziek geworden tijdens een vakantiekamp. Ze hadden in de oerten gezwommen en raakten besmet met de Salmonella-bacterie. Dat meldt de burgemeester. De kinderen werden daarna misselijk en hadden diarree. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten intussen terug naar huis. De kampleiding besliste om het kamp vroeger te stoppen. De gemeente raadt iedereen af om op dit moment in rivieren of meren te zwemmen. Het waterpeil staat heel laag en dat verhoogt de kans op bacteriën. En op het EK Atletiek hebben Ben Broeders en Ilio Filtjens zich geplaatst voor de finale in het polstokspringen. Ze sprongen allebei over 5,60 meter. Meteen een succes voor Filtjens, want het is nog maar zijn eerste EK. Ook de mannen- en vrouwen-estafetteploeg stoten door naar de finale van de 4x400 meter. En zevenkamster Norwit staat voorlopig 7e na 2 disciplines. Ze sprong in het hoogspringen over 1,77 meter. Dat is haar beste sprong van het seizoen. Zonnig en snikheet tot zo'n 37 graden. Aan zee krijg je wat meer verkoeling bij 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag krijgen we mogelijke regen- en onweersbuien. Zondag nog bewolkt, maar meestal droog en 28 graden.

0: opvallende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Pannenkoeken.
7: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Zeg, de Vos.
9: Ja, Lemmis.
8: Geraakte jij aan mijn stek niet, Frit?
9: Oei, wat doet hij er zo op?
8: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
9: Ja, en?
8: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
0: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
6: Ja, maar kom niet, hè.
0: Oh, jij komt niet.
6: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemiddag. In de gemeente Balen in de Hoge Venen is vanmiddag een zware natuurbrand uitgebroken. Dat bevestigt het Waalse Natuur en Bos. Het vuur verspreidt zich razendsnel, maar het is moeilijk te bereiken. Er is mogelijk al zo'n 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ze gebruiken drones om de brand te lokaliseren. Ook quads en helikopters van de politie worden ingezet. De burgemeester heeft een provinciaal noodplan geactiveerd. In Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 gasexplosies in een gebouw. Dat meldt gasnetbeheerder Sibelga. Het zou gaan om 2 werknemers van Sibelga en een brandweerman. Ze kwamen ter plaatse voor een gaslek. Hulpdiensten zoeken nog naar personen die vastzitten in het gebouw. 1 iemand zou in een schacht zijn gevallen en is moeilijk bereikbaar. In totaal werden zo'n 100 mensen geëvacueerd. En het is een dag van veel records. Het is officieel de warmste dag van het jaar. In Ukkel is zo net 35,7 graden gemeten. En het wordt nog wat warmer. Lokaal kan het tot 37 graden worden. Ook het dagrecord sneuvelde al. Het vorige record dateert van 2022. Toen was het zo'n 31,9 graden. En het is ook officieel de 3e hittegolf van het jaar. Het is nu al de 7 dagen warmer dan 25 graden, waarvan 3 dagen 30 graden. Zonnig en snikheet dus tot zo'n 37 graden. Aan zee krijg je wel wat meer verkoeling bij 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag krijgen we mogelijk regen en onweersbuien. Zondag nog bewolkt, maar wel meestal droog en 28 graden. Volgende week wordt minder warm en bewolkt met temperaturen rond 25 graden.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Mannekes, Bompie, deze ga je fantastisch vinden.
4: Denk je?
3: Vrijdag en zaterdag.
5: Ja?
3: Is het nee?
4: Is het nee?
3: Tegen BTW.
6: Is het nee tegen BTW?
4: Allee, gast.
3: Dat is fantastisch.
7: Zie je wel? Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
9: IKEA-tip van de week.
10: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
11: Ah ja, om de matrassen te testen.
10: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
11: Wat?
10: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
11: En wat met de balletjes?
10: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd

Goedemiddag. In Brussel zoeken de hulpdiensten nog naar mensen onder het puin van een gebouw na twee gasexplosies. Er is daar nog minstens één persoon vermist. Zeker drie anderen raakten gewond. Het gaat om twee werknemers van gasnetbeheerder Sibelga en een brandweerman. Vanmiddag had een aannemer per ongeluk een gasleiding doorboord. Zo'n 100 mensen werden daarop geëvacueerd. In de Hoge Venen in Luik is een zware natuurbrand uitgebroken. Het vuur verspreidt zich snel en is moeilijk te bereiken. Zo'n 80 hectare natuur is al verwoest. Vier gemeenten in de buurt worden volledig geëvacueerd. Iedereen moet zo snel mogelijk het gebied verlaten. De brandweer is massaal ter plaatse. Ze gebruiken drones en helikopters om de brand te lokaliseren en te bestrijden. De burgemeester heeft een provinciaal noodplan geactiveerd. En de NAVO onderzoekt het drone-incident in het luchtruim van Letland. Eerder vandaag hebben twee Italiaanse gevechtsvliegtuigen een drone in het Letse luchtruim neergehaald. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïnse drone die door Russische stoorsignalen van zijn koers was afgeweken. Het gebeurt wel vaker dat er drones door het luchtruim van Letland, Polen of Finland vliegen door de oorlog. Nog tot vanavond zonnig. Vannacht krijgen we iets meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 22 graden. Morgen wisselvalliger, afwisselend zon en wolken en er is ook kans op een regen- of onweersbui. Maxima tot 31 graden. Zondag vrij zonnig en meestal droog bij 28 graden. Volgende week iets meer wolken en wat koeler met temperaturen rond 25 graden.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Pannenkoeken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
6: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize...

0: sexy and I know it.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis.
5: Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promokoken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
3: Daar noem ik nu ze gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
5: Ja, maar kom niet, hè.
4: Oeh, hij komt niet.
5: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedenavond. In Brussel is nog minstens één persoon vermist in het gebouw waar vanmiddag twee gasexplosies waren. Het gebeurde vlakbij het Centraal Station. Een aannemer had per ongeluk een gasleiding doorboord. Bij de ontploffing raakten drie mensen gewond. Het gaat om twee werknemers van gasnetbeheerder Sibelga en een brandweerman. Ze wilden het gaslek dichten. Ook de schade in het gebouw is groot. Zo'n 100 mensen werden eerder succesvol geëvacueerd. In de Hoge Venen is al zo'n 80 hectare natuur verwoest door een zware natuurbrand. Wie op dit moment in de regio is, moet zo snel mogelijk het gebied verlaten. Het vuur verspreidt zich snel en is moeilijk bereikbaar. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ze gebruiken drones en helikopters om de brand te lokaliseren en te bestrijden. Voorlopig is de brand nog niet onder controle. De man van 41 die afgelopen weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg ruzie na een feestje waarna de vrouw uit de auto stapte. De man reed eerst weg, maar later keerde hij achteruit en daarbij reed hij de vrouw aan. De man had te veel gedronken. Het gerecht onderzoekt nu of de man haar bewust aanreed of het gaat om een spijtig ongeval. En een domper voor onze landgenoot Justijn Verbomen op het WK paardensport in Aken. Hij grijpt net naast de medaille in de Grand Prix Special. Verbomen en zijn paard Sonic Plus kregen een score van 79,3 voor hun kuur en eindigden daarmee vijfde. Een Engelse pakte met een score van 82,2 punten de wereldtitel. Nog tot vanavond zonnig. Vannacht krijgen we iets meer wolken. Het koelt ook af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en er is ook kans op een regen- of onweersbui. Maxima tot 31 graden. Zondag vrij zonnig en meestal droog tot zo'n 28 graden.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99.

Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

mooie avond. Op het EK zwemmen heeft Roos van Otterdijk goud gebakt op de 100 meter vlinderslag. Ze volgt zichzelf dus op als Europees kampioene. Ze had een tijd van 56 seconden en 8/100ste. Dat is iets trager dan in de halve finale, maar het blijft wel een zeer knappe prestatie. Het is al haar tweede medaille op dit EK. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Morgen staat van Otterdijk alweer in de halve finale van de 200 meter wisselslag. Een man van 75 uit Maasmechelen is aangehouden voor de moord op zijn vriendin van 69. Dat meldt het parket van Limburg. De vrouw werd vorige maand dood teruggevonden in hun villa in Maasmechelen. Het parket ging al meteen uit van een verdacht overlijden. De man werd meteen verhoord, maar mocht daarna weer naar huis. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek binnen zijn, werd de man toch terug opgepakt. In Frankrijk komt het verbod op sociale media voor jongeren onder de 15 er toch niet. Want de nieuwe wet is in strijd met de grondwet, dat zegt de Franse Grondwettelijke Raad. Die erkent wel dat de regering minderjarigen moet beschermen tegen sociale media, maar de nieuwe wet tast de vrijheid van meningsuiting aan. Frankrijk wil de jongeren niet alleen uitsluiten van TikTok en Instagram, maar ook van berichtenapps zoals WhatsApp en Messenger. Het is nu onmogelijk dat het verbod nog ingaat voor de start van het nieuwe schooljaar. En in Bornheim start over enkele uren de dodentocht, ondanks de hitte. Honderden deelnemers wandelen dan zo'n 100 kilometer. De route wordt niet ingekort, want er is een stevig hitteplan. Er zijn extra schaduw- en rustplaatsen, drinkwaterpunten en vernevelaars voorzien. De organisatie roept deelnemers ook op om genoeg te drinken en lichte kledij aan te doen. Nog tot vanavond zonnig. Vannacht krijgen we iets meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 22 graden. Morgen wisselvalliger, afwisselend zon en wolken en er is ook kans op regen of onweersbuien. Maxima tot 31 graden. Zondag vrij zonnig en meestal droog tot zo'n 28 graden. Volgende week iets meer bewolking en wat koeler.

0: Ikea-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize...

0: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
1: Ja, maar kom niet, hè.
0: Oeh, hij komt niet.
1: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
2: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.